zetel de matie, als politische spectoren. Als mens rukses van pipi, met er zelfs mens pobres ploren. Alles wittel de matie, chas commensiel functionari, ampunair routinari.